0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. De komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Op woensdag wordt het overal tropisch warm. Dat alles heeft te maken met de windrichting. De wind komt uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Eerst maar zwak, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden, nauwelijks bewolking, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Ah! Het is een doelpunt! 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden, familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met VV Marcheert. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
13: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. De komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook maar mooi weer.

0: En de temperatuur komt dan weer wat lager uit. In de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië. In Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. De komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Op woensdag wordt het overal tropisch warm. Dat alles heeft te maken met de windrichting. De wind komt uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Is maar zwak, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden, nauwelijks bewolking, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. Overdag gaat de wind draaien en waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De wind is dan matig van kracht, de wind wel 3 tot 4. En de temperatuur komt dan weer wat lager uit in de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral. Cabral! Ah! Het is een doelpunt! 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden, familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: down on me.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. De komende avond en nacht staat er weinig wind.

0: waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De wind is dan matig van kracht, de wind wel 3 tot 4. En de temperatuur komt dan weer wat lager uit in de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purperhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaatsgevonden rond 1 uur of 2. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance zijn meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is niets bekend. 2 behandelaars van de TBS-kliniek Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen klappen en stompen op hun hoofd. 1 van hen werd ook geschopt. Een patiënt, een man van 26 uit Brabant, zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had de TBS gekregen voor geweldsincidenten. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man terug naar de Kijverlanden, maar dan wel op een andere afdeling dan waar hij eerst zat. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gistermiddag een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 4 uur. A17 richting Moerdijk was daarna tot laat in de avond afgesloten voor het verkeer. Het is de afgelopen weken extra druk op de A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. 2 Nederlanders mogen Bali niet meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Maar expats en mensen uit andere landen mochten er wel bij, schrijft de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet meer welkom waren. Ze mogen dus ook niet meer terugkeren naar het land. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet. De temperatuur komt uit in de middag op 32 graden. In het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. De komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Op woensdag wordt het overal tropisch warm. Dat alles heeft te maken met de windrichting. De wind komt uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Eerst maar zwak, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden, nauwelijks bewolking, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. Overdag gaat de wind draaien waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De wind is dan matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. En de temperatuur komt dan weer wat lager uit in de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purperhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaatsgevonden rond 1 uur of 2. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance zijn meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is niets bekend. 2 behandelaars van de TBS-kliniek Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen klappen en stompen op hun hoofd. 1 van hen werd ook geschopt. Een patiënt, een man van 26 uit Brabant, zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had de TBS gekregen voor geweldsincidenten. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man terug naar de Kijverlanden, maar dan wel op een andere afdeling dan waar hij eerst zat. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gistermiddag een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 4 uur. A17 richting Moerdijk was daarna tot laat in de avond afgesloten voor het verkeer. Het is de afgelopen weken extra druk op de A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. 2 Nederlanders mogen Bali niet meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Maar expats en mensen uit andere landen mochten er wel bij, schrijft de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet meer welkom waren. Ze mogen dus ook niet meer terugkeren naar het land. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet. De temperatuur komt uit in de middag op 32 graden. In het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker. Heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 27 juli. Vandaag begonnen we de dag met bewolking en enkele lichte bui. Vanmiddag bleef het op de meeste plaatsen droog. Er waren sommige perioden en wolkenvelden. En bij een matige wind uit de westelijke richting liep de temperatuur op naar zo'n 22, lokaal 23 graden. De komende avond en nacht staat er weinig wind. Het koelt af naar zo'n 15 tot 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Op woensdag wordt het overal tropisch warm. Dat alles heeft te maken met de windrichting. De wind komt uit een zuidelijke tot zuidoostelijke richting. Is maar zwak, windkracht 2 tot 3. Er zijn flinke zonnige perioden, nauwelijks bewolking, een minimumtemperatuur van 18 en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 19 of 20 graden. Overdag gaat de wind draaien en waaien uit een west-zuidwestelijke richting. De wind is dan matig van kracht, de wind wel 3 tot 4. En de temperatuur komt dan weer wat lager uit in de middag rond de 26 tot 27 graden. Op vrijdag waait er een zwakke wind uit het noordwesten. De aangevoerde lucht wordt dan nog iets minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het weekend wordt het weer wat warmer. De wind is dan zwak, die waait aanvankelijk uit de noordelijke, later uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 tot 14 graden. En de maximumtemperatuur loopt op naar zo'n 25 tot 26 graden.
3: Dit zijn we de hand van de ANWB.
4: Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. Een file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht van 5 kilometer. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Bij Dordrecht zelf staan een file op de A16 vanuit Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum 3 kilometer. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hier bin ich geboren.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purperhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaatsgevonden rond 1 uur of 2. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance zijn meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is niets bekend. 2 behandelaars van de TBS-kliniek Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen klappen en stompen op hun hoofd. 1 van hen werd ook geschopt. Een patiënt, een man van 26 uit Brabant, zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had de TBS gekregen voor geweldsincidenten. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man terug naar de Kijverlanden, maar dan wel op een andere afdeling dan waar hij eerst zat. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gistermiddag een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 4 uur. A17 richting Moerdijk was daarna tot laat in de avond afgesloten voor het verkeer. Het is de afgelopen weken extra druk op de A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. 2 Nederlanders mogen Bali niet meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Maar experts en mensen uit andere landen mochten er wel bij, schrijft de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet meer welkom waren. Ze mogen dus ook niet meer terugkeren naar het land. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet. De temperatuur komt uit in de middag op 32 graden. In het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. De vertraging is een half uur. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en De Hocht 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N210 Schoonhoven richting Rotterdam is dicht bij de Alkraabrug. Er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

de dorpsjeugd krit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag is een overwegend zonnige en uiteraard ook droge dag. Er waait een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 27 graden. Komende avond en nacht koelt het niet verder af dan zo'n 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen wordt een tropische dag, er is veel zon, nauwelijks bewolking, een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuiden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het dan niet kouder dan een graad of 19. Donderdag overdag gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt minder hete lucht aangevoerd. En bij flinke zonnige periode wordt het donderdagmiddag rond de 26 graden. Mogelijk dat we vrijdag met een enkele bui te maken krijgen, maar dat is nog onzeker. De wind is dan zwak tot matig uit een noordelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 23 graden. In het weekend zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur tussen de 12 en 14 graden en een maximumtemperatuur zo'n 25 tot 26 graden. En het, ook dan blijft het overal droog.
3: Dit zijn we de hand van de ANWB.
4: Het is duidelijk zomervakantie op de weg. Weinig files op de A2 Maastricht richting Eindhoven valt des te meer op. De file door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo van 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 richting knooppunt Amstel geeft minder vertraging. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan de IJssel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Purperhoek. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij heeft waarschijnlijk buiten plaatsgevonden rond 1 uur of 2. De slachtoffers zijn op straat behandeld voordat ze met de ambulance zijn meegenomen. Volgens een woordvoerder van de politie is er 1 aanhouding verricht. Over de aanleiding voor de steekpartij in Capelle is niets bekend. 2 behandelaars van de TBS-kliniek Kijverlanden in Portugal zijn vorige maand mishandeld door een patiënt. De mannen kregen klappen en stompen op hun hoofd. 1 van hen werd ook geschopt. Een patiënt, een man van 26 uit Brabant, zat nog maar 3 maanden in de kliniek. Hij had de TBS gekregen voor geweldsincidenten. De rechtbank heeft hem voor de agressie tegen de medewerkers veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf. Begin augustus keert de man terug naar de Kijverlanden, maar dan wel op een andere afdeling dan waar hij eerst zat. Bij een ongeluk op de A17 bij Moerdijk in Brabant is gistermiddag een man van 28 uit Dordrecht om het leven gekomen. Hij botste met zijn bestelbus achter op een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde gistermiddag rond 4 uur. A17 richting Moerdijk was daarna tot laat in de avond afgesloten voor het verkeer. Het is de afgelopen weken extra druk op de A17 door een versmalling op de A16 bij de Moerdijkbrug. Daardoor staan bij het knooppunt Klaverpolder vrijwel permanent files. 2 Nederlanders mogen Bali niet meer in omdat ze hebben gediscrimineerd. Ze hadden zonder toestemming een hardloopclub opgezet waar Indonesiërs niet welkom bij waren. Maar experts en mensen uit andere landen mochten er wel bij, schrijft de BBC. De Nederlanders hadden Indonesië al verlaten toen de immigratiedienst besloot dat ze niet meer welkom waren. Ze mogen dus ook niet meer terugkeren naar het land. Het weer zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch heet. De temperatuur komt uit in de middag op 32 graden. In het westen zorgt een wind vanaf zee in de middag voor wat verkoeling. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Afrit Soest. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Belgische grens Eindhoven. File bij Afrit Maastricht Airport. Door een ongeluk de weg is weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam Den Haag. Bij Rijswijk Plaspoort Polder. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A22 Beverwijk richting Velsen. Door de werkzaamheden op de A9 bij knooppunt IJmuiden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Eindhoven Tilburg staat een kwartier vertraging. Voor de file van 6 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
13: 105.3 Radio Capelle.
14: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is wat je wil.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag is een overwegend zonnige en uiteraard ook droge dag. Er waait een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 27 graden. Komende avond en nacht koelt het niet verder af dan zo'n 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen wordt een tropische dag, er is veel zon, nauwelijks bewolking, een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuiden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het dan niet kouder dan een graad of 19. Donderdag overdag gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt minder hete lucht aangevoerd. En bij flinke zonnige periode wordt het donderdagmiddag rond de 26 graden. Mogelijk dat we vrijdag met een enkele bui te maken krijgen, maar dat is nog onzeker. De wind is dan zwak tot matig uit een noordelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 23 graden. In het weekend zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur tussen de 12 en 14 graden. En een maximumtemperatuur zo'n 25 tot 26 graden. En het ook dan blijft het overal droog.
4: Dit is Herbert de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Plaspoel, Polder, Rijswijk... 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is zo'n 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens. 2 kilometer file aan de grens. Door de controles 10 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord. 4 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. De vrachtwagen daar is gemaakt. Tussen Best en Moergestel nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Radio Rijnmond. De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purperbroek in Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud. Dat zegt de politie. De woordvoerder wil niet bevestigen of de twee familie zijn van elkaar. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Twee Rotterdamse ondernemers hoeven de Belastingdienst geen 70 miljoen te betalen. Twee kregen de naheffing opgelegd, maar die klopte niet volgens de rechter, meldt het FD. De twee hadden het Rotterdamse softwarebedrijf Mendix opgericht, dat software ontwikkelt voor apps en websites. Het bedrijf werd in 2018 verkocht aan Siemens voor meer dan 600 miljoen. En een paar jaar later kwam de Belastingdienst met een naheffing van zo'n 35 miljoen euro vanwege aanzienlijke belangen. De oprichters geven aan dat ze het geld te danken hebben aan hun eigen inzet voor het bedrijf en dat ze het van de grond hebben opgebouwd. De rechter gaf aan dat de Belastingdienst verkeerd zat met hun inschatting. Niet alleen hoeven de mannen niet te betalen. De staat moet ook nog eens een keer de kosten betalen van 50.000 euro voor de rechtszaak. Vaak worden deze zaken geschikt omdat ondernemers het risico niet willen lopen dat ze de volle BEP moeten betalen. De werkzaamheden aan bruggen en tunnels en de bijbehorende afsluitingen kosten de transportsector 1,7 miljard euro. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. De koppelorganisatie stelt dat de maat echt vol is. Er wordt op zoveel plekken gewerkt dat er geen doorkomen meer aan is. Alleen al de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum, de A27 voor vrachtwagens, kost de sector 1,5 miljoen euro per dag door het omrijden en het staan in de file.
2: Maar ook belangrijk is dat omdat je langer doet over ritten dan normaal, dat je minder werk kunt verzetten dan je normaal kunt verzetten. Dus je maakt aan de ene kant hogere kosten en aan de andere kant verdien je minder. Dus ja, het mes snijdt in negatieve zin aan twee kanten. En er zijn echt bedrijven voor wie de rek eruit is.
1: Daar komt ook nog eens bij dat sinds begin deze maand de vrachtwagenheffing ook is ingegaan. In Zuid-Frankrijk is een brandweerman overleden. 38-jarige man werkte op vrijwillige basis bij de brandweer ten zuiden van Avignon. Volgens lokale media stierf hij toen hij een blusvoertuig ging bijtanken. Hij reed van de weg, mogelijk vanwege een hartaanval. Bij Bordeaux waren de afgelopen 24 uur talrijke oplaaiingen, melden autoriteiten. Toch heeft het vuur zich de afgelopen dag niet verder verspreid. De brand in de buurt van Bordeaux is onder controle. Een deel van de geëvacueerden mag inmiddels al naar huis. Het weer, zonnig, droog, zomers warm. 26 graden tot 28 graden. Morgen volop zon, droog, tropisch, hete temperatuur. Komt vanmiddag uit de 32 graden.
3: Dit zijn we de hang van de ANWB. Voor grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file bij knooppunt Oud-Dijk. Een kwartier vertraging. De Velzertunnel in de A22 Velzen-Beverwijk in beide richtingen dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Goedemorgen luisteraars, daar zijn we weer vanmorgen. Fijn om jullie weer aan de radio te ontmoeten. Vandaag is het alweer de 28e juli, de laatste dinsdag van de maand alweer. In de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen en aan de telefoon. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog een paar beetje ruimte over aan het eind voor de 2 of 3 nummers. Weet u nog een mooi lied? Dan belt u even 010-451-7777. En dan wil ik vanmorgen starten met ons instrumentale nummer. Dit is een nummer van Johann Strauss Orchestra. En we spelen Thank You for the Music.

En dan ben ik alweer bij ons eerste verzoekje balans. En die komt van mevrouw Annie Cressey. Ze bestemt het voor mevrouw Tanny Boutersen. Ze wil graag horen het lied Welk een vriend is onze Jezus. Deze keer wordt dat gezongen door het Urker Mannenkoor Halleluja. En Tanny krijgt natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Purperhart en die bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Sterk mij door uw kracht. Deze keer wordt dat gezongen door de Lofstem uit Oosterbeek.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Annieke Zee. Ze bestemt het voor mevrouw Gerda Ubas. Ze wil graag laten draaien het lied Ga mij niet voorbij, o heiland. Deze keer wordt dat gezongen door een koor en samenzang, samen met Judith Spottel als sopraan.

Het volgende verzoekje komt van mijzelf en is ook bestemd voor alle luisteraars. Ik wil graag een lied laten draaien in het Molens. Deze keer heet dat Segala. En er is in de vertaling Daar ruist langs de wolken. En er wordt gezongen door Ais Lava Lata.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Ria Combé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Er is een God die hoort. Deze keer wordt het gezongen door een christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem.

En dan kom ik alweer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied U die mij geschapen hebt. En deze keer wordt het gezongen door Remco Hackerts. En de luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annie.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Joke in het Hout. Ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied Gods hart klopt ook voor jou. Deze keer wordt het dus gezongen door Joke Buys.

0: Veel om voor te danken. Dit is geen lied, maar dit is een gedicht van dominee Vermaat. En er hoort het lied bij van Tel uw zegeningen.
1: Er is zoveel om voor te danken. Nog zoveel reden voor een lied. Nog zoveel blijdschap te verklanken. Maar waarom doen we dat dan niet? Was onze weg voor God verborgen? Of ging ons recht aan hem voorbij? Wou hij niet altijd voor ons zorgen? Ging hij niet mee met u en mij? Laat nooit door 1000 ergernissen de vreugde voor u verloren gaan. We zouden zoveel blijdschap missen en zoveel goedheid niet verstaan. God, geef ons woorden om te zingen. God, geef ons weer een blijde lach. Geef ons nog vreugde om de dingen die wij ontvangen iedere dag.

kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Joke in het Hout. Ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Heer, ik heb u nodig. Deze keer wordt dat gezongen door Remco Harms samen met Samenzang.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is een wat ouder lied. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En dit wordt gezongen samen met Samenzang.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Joke in het Hout. Is bestemd voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Altijd. Gezongen door Joke Buijs.

Verder komt het laatste verzoekje, komt van Marcel Amts. Hij bestemt het ook voor iedereen. Hij wil graag horen een lied van Vicky Brown. En deze keer had hij gekozen voor het lied Yesterday.

zo, beste luisteraars. U hoort het alweer aan de muziek. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur. Ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben. Dat het weer bemoediging geeft voor de komende week. En in de studio waren aanwezig Arjan en Wassel bij de knoppen en de telefoon. En Jacob deed de presentatie. We hopen dat aanstaande zondag de herhaling er weer gedraaid wordt van 8 tot 9. Afgelopen week ging er flink wat fout. Dus we hebben goede moed voor de komende week. En ik wens jullie ook allemaal weer een hele fijne week. Veel gezondheid. En dan tot aanstaande dinsdag. Tot kijken.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek en Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud. Dat laat de woordvoerder van de politie weten. De politie wil niet zeggen of de twee familie van elkaar zijn. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld, daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Een man van 86 uit het Westland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Op het bedrijf van de man in Wateringen werden ponies en paarden verwaarloosd. Die kregen te weinig eten of hadden open wonden, meldt de lokale omroep WOS. Sommige dieren waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. De man plaatste de dieren op een perceel en mensen betaalden er geld voor. Maar volgens justitie waren de dieren alleen maar handelswaar voor de veroordeelden. De politie in Noord-Holland weet na jaren wie de twee mannen zijn die een paar jaar geleden lichaamsdelen aanspoelden op Texel. Het gaat om mannen van 20 en 27 jaar, oorspronkelijk uit Afghanistan. Een strandjutter deed de vondst 3 jaar geleden. Het ging om een onderbeen en een deel van de rug. Het DNA leverde geen match op in de database. Hulporganisaties rond het kanaal wezen de politie op 2 vermiste mannen uit Afghanistan. Hulpverleners van het Rode Kruis verzamelden vervolgens in Afghanistan DNA van familieleden. Dat leidde vorige maand tot een match. De twee mannen zijn op Texel begraven in een anoniem graf. Vandaag staan 2 mannen voor de rechter die in Utrecht een man in een rolstoel in brand hebben geprobeerd te steken. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op. Het is nu een pro forma zitting waarbij de verdachten niet bij zijn. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom ze de man in brand staken. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droge, tropisch heet. De temperatuur komt uit op 32 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag is een overwegend zonnige en uiteraard ook droge dag. Er waait een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 27 graden. Komende avond en nacht koelt het niet verder af dan zo'n 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen wordt een tropische dag, er is veel zon, nauwelijks bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuiden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het dan niet kouder dan een graad of 19. Donderdag overdag gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt minder hete lucht aangevoerd. En bij flinke zonnige periode wordt het donderdagmiddag rond de 26 graden. Mogelijk dat we vrijdag met een enkele bui te maken krijgen, maar dat is nog onzeker. De wind is dan zwak tot matig uit een noordelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En na minimumtemperatuur van 16 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 23 graden. In het weekend zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur tussen de 12 en 14 graden. En de maximumtemperatuur zo'n 25 tot 26 graden. En ook dan blijft het overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek en Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud. Dat laat de woordvoerder van de politie weten. De politie wil niet zeggen of de twee familie van elkaar zijn. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld, daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Een man van 86 uit het Westland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Op het bedrijf van de man in Wateringen werden ponies en paarden verwaarloosd. Die kregen te weinig eten of hadden open wonden, meldt de lokale omroep WOS. Sommige dieren waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. De man plaatste de dieren op een perceel en mensen betaalden er geld voor. Maar volgens justitie waren de dieren alleen maar handelswaar voor de veroordeelden. De politie in Noord-Holland weet na jaren wie de twee mannen zijn die een paar jaar geleden lichaamsdelen aanspoelden op Texel. Het gaat om mannen van 20 en 27 jaar, oorspronkelijk uit Afghanistan. Een strandjutter deed de vondst 3 jaar geleden. Het ging om een onderbeen en een deel van de rug. Het DNA leverde geen match op in de database. Hulporganisaties rond het kanaal wezen de politie op 2 vermiste mannen uit Afghanistan. Hulpverleners van het Rode Kruis verzamelden vervolgens in Afghanistan DNA van familieleden. Dat leidde vorige maand tot een match. De 2 mannen zijn op Texel begraven in een anoniem graf. Vandaag staan 2 mannen voor de rechter die in Utrecht een man in een rolstoel in brand hebben geprobeerd te steken. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op. Het is nu een pro forma zitting waarbij de verdachten niet bij zijn. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom ze de man in brand staken. Het weer, zonnig, droog en zomers warm, wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droge, tropisch heet. De temperatuur komt uit op 32 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag is een overwegend zonnige en uiteraard ook droge dag. Er waait een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 27 graden. Komende avond en nacht koelt het niet verder af dan zo'n 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen wordt een tropische dag. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. Een zwakke wind, en windkracht 2 tot 3 uit het zuiden. En de maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het dan niet kouder dan een graad of 19. Donderdag overdag gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt minder hete lucht aangevoerd. En bij flinke zonnige periode wordt het donderdagmiddag rond de 6 tot 20 graden. Mogelijk dat we vrijdag met een enkele bui te maken krijgen, maar dat is nog onzeker. De wind is dan zwak tot matig uit een noordelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 23 graden. In het weekend zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur tussen de 12 en 14 graden. En de maximumtemperatuur zo'n 25 tot 26 graden. En het ook dan blijft het overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek en Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud. Dat laat de woordvoerder van de politie weten. De politie wil niet zeggen of de twee familie van elkaar zijn. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld, daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Een man van 86 uit het Westland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Op het bedrijf van de man in Wateringen werden ponies en paarden verwaarloosd. Die kregen te weinig eten of hadden open wonden, meldt de lokale omroep WOS. Sommige dieren waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. De man plaatste de dieren op een perceel en mensen betaalden er geld voor. Maar volgens justitie waren de dieren alleen maar handelswaar voor de veroordeelden. De politie in Noord-Holland weet na jaren wie de twee mannen zijn die waarvan een paar jaar geleden lichaamsdelen aanspoelden op Texel. Het gaat om mannen van 20 en 27 jaar, oorspronkelijk uit Afghanistan. Een strandjutter deed de vondst 3 jaar geleden. Het ging om een onderbeen en een deel van de rug. Het DNA leverde geen match op in de database. Hulporganisaties rond het kanaal wezen de politie op 2 vermiste mannen uit Afghanistan. Hulpverleners van het Rode Kruis verzamelden vervolgens in Afghanistan DNA van familieleden. Dat leidde vorige maand tot een match. De twee mannen zijn op Texel begraven in een anoniem graf. Vandaag staan 2 mannen voor de rechter die in Utrecht een man in een rolstoel in brand hebben geprobeerd te steken. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op. Het is nu een pro forma zitting waarbij de verdachten niet bij zijn. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom ze de man in brand staken. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droge, tropisch heet. Temperatuur komt uit op 32 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag is een overwegend zonnige en uiteraard ook droge dag. Er waait een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 27 graden. Komende avond en nacht koelt het niet verder af dan zo'n 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen wordt een tropische dag, er is veel zon, nauwelijks bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuiden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het dan niet kouder dan een graad of 19. Donderdag overdag gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt minder hete lucht aangevoerd. En bij flinke zonnige periode wordt het donderdagmiddag rond de 26 graden. Mogelijk dat we vrijdag met een enkele bui te maken krijgen, maar dat is nog onzeker. De wind is dan zwak tot matig uit een noordelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En na minimumtemperatuur van 16 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 23 graden. In het weekend zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur tussen de 12 en 14 graden en een maximumtemperatuur zo'n 25 tot 26 graden. En het, ook dan blijft het overal droog.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek en Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud. Dat laat de woordvoerder van de politie weten. De politie wil niet zeggen of de twee familie van elkaar zijn. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld, daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Een man van 86 uit het Westland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Op het bedrijf van de man in Wateringen werden ponies en paarden verwaarloosd. Die kregen te weinig eten of hadden open wonden, meldt de lokale omroep WOS. Sommige dieren waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. De man plaatste de dieren op een perceel en mensen betaalden er geld voor. Maar volgens justitie waren de dieren alleen maar handelswaar voor de veroordeelden. De politie in Noord-Holland weet na jaren wie de twee mannen zijn die een paar jaar geleden lichaamsdelen aanspoelden op Texel. Het gaat om mannen van 20 en 27 jaar, oorspronkelijk uit Afghanistan. Een strandjutter deed de vondst 3 jaar geleden. Het ging om een onderbeen en een deel van de rug. Het DNA leverde geen match op in de database. Hulporganisaties rond het kanaal wezen de politie op 2 vermiste mannen uit Afghanistan. Hulpverleners van het Rode Kruis verzamelden vervolgens in Afghanistan DNA van familieleden. Dat leidde vorige maand tot een match. De twee mannen zijn op Texel begraven in een anoniem graf. Vandaag staan 2 mannen voor de rechter die in Utrecht een man in een rolstoel in brand hebben geprobeerd te steken. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op. Het is nu een pro forma zitting waarbij de verdachten niet bij zijn. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom ze de man in brand staken. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droge, tropisch heet. De temperatuur komt uit op 32 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan den IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag is een overwegend zonnige en uiteraard ook droge dag. Er waait een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 27 graden. Komende avond en nacht koelt het niet verder af dan zo'n 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen wordt een tropische dag. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. Een zwakke wind, en windkracht 2 tot 3 uit het zuiden. En een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het dan niet kouder dan een graad of 19. Donderdag overdag gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt minder hete lucht aangevoerd. En bij flinke zonnige periode wordt het donderdagmiddag rond de 26 graden. Mogelijk dat we vrijdag met een enkele bui te maken krijgen, maar dat is nog onzeker. De wind is dan zwak tot matig uit een noordelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 23 graden. In het weekend zijn er flinke zonnige perioden. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur tussen de 12 en 14 graden. En een maximumtemperatuur zo'n 25 tot 26 graden. En het, ook dan blijft het overal droog.
0: Dit is Radio Capelle.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De twee vrouwen die vannacht gewond zijn geraakt bij een steekpartij aan de Purmerhoek en Capelle aan de IJssel zijn 48 en 19 jaar oud. Dat laat de woordvoerder van de politie weten. De politie wil niet zeggen of de twee familie van elkaar zijn. In de flat is ook een 19-jarige man aangehouden. De slachtoffers zijn op straat behandeld, daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend. Een man van 86 uit het Westland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Op het bedrijf van de man in Wateringen werden ponies en paarden verwaarloosd. Die kregen te weinig eten of hadden open wonden, meldt de lokale omroep WOS. Sommige dieren waren er zo slecht aan toe dat ze moesten worden afgemaakt. De man plaatste de dieren op een perceel en mensen betaalden er geld voor. Maar volgens justitie waren de dieren alleen maar handelswaar voor de veroordeelden. De politie in Noord-Holland weet na jaren wie de twee mannen zijn die een paar jaar geleden lichaamsdelen aanspoelden op Texel. Het gaat om mannen van 20 en 27 jaar, oorspronkelijk uit Afghanistan. Een strandjutter deed de vondst 3 jaar geleden. Het ging om een onderbeen en een deel van de rug. Het DNA leverde geen match op in de database. Hulporganisaties rond het kanaal wezen de politie op 2 vermiste mannen uit Afghanistan. Hulpverleners van het Rode Kruis verzamelden vervolgens in Afghanistan DNA van familieleden. Dat leidde vorige maand tot een match. De twee mannen zijn op Texel begraven in een anoniem graf. Vandaag staan 2 mannen voor de rechter die in Utrecht een man in een rolstoel in brand hebben geprobeerd te steken. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op. Het is nu een pro forma zitting waarbij de verdachten niet bij zijn. Mogelijk krijgen we later pas te horen waarom ze de man in brand staken. Het weer, zonnig, droog en zomers warm. Het wordt vandaag 26 tot 28 graden. Morgen volop zon, droge, tropisch heet. De temperatuur komt uit op 32 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Nek, zoet.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag is een overwegend zonnige en uiteraard ook droge dag. Er waait een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 27 graden. Komende avond en nacht koelt het niet verder af dan zo'n 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen wordt een tropische dag, er is veel zon, nauwelijks bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit het zuiden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het dan niet kouder dan een graad of 19. Donderdag overdag gaat de wind waaien uit een westelijke richting. De wind is maar zwak, windkracht 2 tot 3. Maar er wordt minder hete lucht aangevoerd. En bij flinke zonnige periode wordt het donderdagmiddag rond de 26 graden. Mogelijk dat we vrijdag met een enkele bui te maken krijgen, maar dat is nog onzeker. De wind is dan zwak tot matig uit een noordelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 23 graden. In het weekend zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur tussen de 12 en 14 graden en een maximumtemperatuur zo'n 25 tot 26 graden. En ook dan blijft het overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe nog weinig voor, met 60 kilometer in totaal. Wel zijn er hier en daar een paar files. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Voor de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. Ook voor de Moerdijkbrug is het druk in de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer een kwartier. En dan de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een file van 20 minuten en 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag is een overwegend zonnige en uiteraard ook droge dag. Er waait een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 27 graden. Komende avond en nacht koelt het niet verder af dan zo'n 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen wordt een tropische dag, er is veel zon, nauwelijks bewolking, een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuiden en een maximumtemperatuur rond de 32 graden. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het dan niet kouder dan een graad of 19. Donderdag overdag gaat de wind waaien uit een westelijke richting, de wind is maar zwak, windkracht 2 tot 3, maar er wordt minder hete lucht aangevoerd. En bij flinke zonnige periode wordt het donderdagmiddag rond de 26 graden. Mogelijk dat we vrijdag met een enkele bui te maken krijgen, maar dat is nog onzeker. De wind is dan zwak tot matig uit een noordelijke richting. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 23 graden. In het weekend zijn er flinke zonnige perioden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur tussen de 12 en 14 graden en een maximumtemperatuur zo'n 25 tot 26 graden. En het, ook dan blijft het overal droog.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhelde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is momenteel 55 kilometer in totaal, dus dat valt eigenlijk wel mee. De langste file staat op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor de keteltunnel. 3 kilometer en ongeveer een half uur extra komt deels omdat de A20 dicht is vanwege werkzaamheden. Verder ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, waardoor er file ontstaat op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel nu 20 minuten extra. En op de A12 vanuit Arnhem is het traditiegetrouw druk voor die Duitse grenscontrole. Vanaf Beek 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de Spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt wel een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur liep op naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 16 en in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend, op de 1 augustus op zaterdag, veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur rond de graad of 14 en zondagmiddag kan zo'n 26, lokaal 27 graden worden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits verloopt door de zomervakantie uiteraard stukken rustiger dan gebruikelijk. We zitten nu rond de 50 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Het is wel druk op de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag. Voor de keteltunnel een file van 15 minuten. Komt ook door een ongeluk een stukje verderop. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder helemaal dicht nu de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij Moerdijk gebeurde een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat duurt nog tot in de nacht waarschijnlijk. Tot die tijd kun je het beste omrijden over de Haringvlietbrug. Volgt dan de A59 en ook de A29. Daar in de regio is het ook druk op de A16 vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer en 20 minuten. Daar is één rijstrook dicht door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor vandaag. Maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A17 vanuit Roosendaal. Die weg is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog tot 2:30 vannacht voordat de weg er weer vrij is. Tot die tijd kun je omrijden over de Haringvlietbrug, over de A59 en de A29. Verder nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Eerst voor de Keteltunnel, ongeveer 30 minuten. En dan nog voor de Benelux-tunnel, ook 20 minuten. Het komt daardoor een ongeluk, de weg is er wel weer vrij. En tenslotte nog een ongeluk bij Moergestel in Brabant op de A58. Als je onderweg bent vanuit Eindhoven naar Tilburg. File vanaf Best, 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt al een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur loopt op naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 16 en in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend... Op de 1 augustus op zaterdag veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur rond de graad of 14 en zondagmiddag kan zo'n 26, lokaal 27 graden worden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Omrijden kan via de Haanvlietbrug over de A59 en de A29. Dit duurt nog tot in de nacht. Verder viel er voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En tot slot iets lokaler de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Bij Meidrecht is een gaslek. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhelde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3.
0: Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
11: Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. En vandaag een uurtje Indo-rock.

Ja, in de rock, zei ik. En in de tijd, zo tegen 1949, kwamen er veel Indische Nederlandse Nederlanders en Molukkers uit Indonesië, of toen het voormalig Nederlands-Indië, naar Nederland toe. En ja, daar waren heel wat muzikale jongens bij. En die ga ik in dit uurtje een beetje belichten. De Tilman Brothers hoorde u met Rock Little Baby of Mine. En er is nog een andere kant van die plaat en die draaien we ook. You're Still the One.

ging even mis. Dit was niet de B-kant van de Tielman Brothers, You're Still The One. Maar dit was de A-kant van Mingus met de Rocking Blacks. En met de titel Hier is ik weer met mijn bromfiets. Maar ik ga nu toch wel even de Tielman Brothers nog eens draaien. You're Still The One.

Ja, een hele tijd geleden, 1958, de Tielman Brothers, bestaande uit Reggie, Ponton, Andy, Lulu en Len. En Len Dixie. En die anderen waren allemaal Tielmannen. En You're Still the One op dit nummer. En ik ga dus ook nog een B-kantje laten horen. Of een kant 2 van Mingus met de Rocking Blacks. En die kwamen uit... dan moet ik even kijken of ik dat kan zien. Geleen, geloof ik. Ja,

Ja, apart. Deze band Mingus met de Rocking Blacks, die vestigde zich in Geleen en ja, zongen deze liedjes. In ieder geval in het ja, Zuid-Afrikaans. Tenminste, dit was duidelijk een Zuid-Afrikaans liedje. En nu komen we bij een van de hoofdrolspelers bijna van de Indo-rock. Ik wil niet zeggen dat ze de beste waren, maar ze waren wel de meest bekende. En dan heb ik het over Riem en Ruud de Wolf. De Blue Diamonds dus. En die hadden een hit in 1959 met de Till I Kissed You. En daarna komt I'm Gonna Get Married.

Till I Kissed You en dat is een nummer oorspronkelijk geschreven door Don Everly van de Everly Brothers. En die hadden natuurlijk in Amerika daar ook een grote hit mee. Till I Kissed You. Maar er is dus ook een B-kant en die gaan we ook laten horen. Dan moet ik even kijken of ik nu de goede heb. Ja, wacht even. Ik heb hem. En die B-kant, dat is ook een klassieker uit Amerika. I'm Gonna Get Married.

eigenlijk is dit geen Nederlandse rock, zeg maar, Indo-rock. Want het is de Susie Twist van Jimmy Ward en Uti en his Real Rockers. En Jimmy Ward heet in werkelijkheid James Michael of Francis Macken. En hij is in Ierland geboren, maar hij kwam in Duitsland terecht. En vervolgens staat het op een plaat met Nederlandse Indo-rock. Ik begrijp het niet helemaal. Maar goed, hij staat genoteerd in de lijst. En ik draai ook de andere kant. En dat is Teen Beat Bob.

Ja, we hoorden de Black Dynamite en Ready to Rock. En dat was de eerste single van de Black Diamonds. Black Dynamite, een Haagse band. En dat draaide in de tijd rond gitarist en saxofonist Harry Koster. Hij heeft dit nummer ook zelf geschreven. Even kijken, dan hebben we Ready to Rock hebben we gehad. Dan krijgen we Gone, Gone, Gone, de B-kant.

Ja, ze zijn in Den Haag terechtgekomen, maar speelden veel in Duitsland. De Black Dynamites met Gone, Gone Away. En daarvoor Ready to Rock. En dan ga ik weer naar een andere act. En dat is Boy and His Rolling Kids. En dat nummer wat ze gaan spelen, Midnight in Malaya. En daar vertel ik misschien straks nog wat over.

Ja, dat was Boy and His Rolling Kids. Met Midnight in Malaya. En ja, de B-kant die moeten we natuurlijk ook horen. En dat is China Rock. Daar komt-ie.

Ja, en u hoorde Boy and His Rolling Kids. En dit laatste instrumentale nummertje heette China Rock. En we gaan verder met, ja, we hebben ze al eerder gehoord vandaag. De Tillman Brothers. En die spelen Record Hop.

Ja, en u hoorde de Tilman Brothers met Record Hop. En de B-kant die krijgt u natuurlijk ook te horen, want dat is Swing It Up.

Ja, en deze man, Rein de Vries, is in de tijd begin jaren 60 ook zeer beroemd geworden in Nederland met het liedje Patsy. Wat weer een vertaling is van een Amerikaans nummer, maar dat doet niet ter zake. U hoorde Oh Mine Papa, overigens een klassieker uit lang vervlogen tijden. Ik geloof 40e jaren zelfs, of misschien wel 30e jaren. En we gaan verder met even kijken. True Love, dat is ook zo'n mooi nummer. Dat was een duet, als ik het goed heb, tussen Bing Crosby en een hele mooie schone dame. We gaan het horen. True Love. Dat is hem niet. Ik moet hem eventjes goed doen, want... Even kijken. True Love. 8, 9, 10. Once. Oh, wacht even. Ik zit aan de verkeerde kant. Neem me niet kwalijk. Ik moest wel degelijk de Black Arrows hebben. Nee. Nou, ik ga deze gewoon...

instrumentaaltje. Het heet Once en het is van de Hurricane Rollers. En ja, ik was een beetje mijn volgorde verloren, want de Fire Devils met True Love komen nu.

Fire Devils. En dat was in de tijd een hit voor Bing Crosby. Met de lieftallige dame. Waar ik de naam eventjes kwijt van ben. Maar dat geeft niet. We komen bij de Hurricane Rollers. En het nummer heet Once.

Heftig, de Hurricanes waren dit met Once. En ik ga eruit met Mr. Moto. Nee, Candy Dancer. Bedankt voor het luisteren en volgende week deel 2 van Indorock.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de borstjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder. Het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

Ja, dinsdagavond en Brewer en Shipley, Michael Brewer en Tom Shipley. One Hit Wonders in 1970, One Took Over the Line. En dit is Blues in Americana, zeker weten. En mijn naam is Peter Snel, ik draai de komende twee uur muziek uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou, vanavond met Muddy Waters.

Canned Heat en Al Wilson daar de Blind Owl song Scat. Hey, Johnny Jenkins, We Are Blues en geschreven door Muddy Waters, here's Rolling Stone. En wie horen we daar? Duane Allman.

Ja, Nina Simone was dat. Hoe heette het? Het heette Do What You Gotta Do. En dat is altijd wat je moet doen ook. Oké, Teddy Thompson nu.

find a warm place.

feel it's raining all over the world.

0: is dedicated to the one I love.
1: Ja, goed hè, origineel. De eerste was het toch? Ja, de mama's en papa's hebben dat ook gedaan. Maar dit waren de Five Royals. En dedicated to the one I love.

Ja, give peace a chance en Toots and the Maytals. En tot het nieuws, Dave Elvin en een oud nummer van de vrouw van Louis Armstrong, Lil Hardin.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Yeah, Little Walter en Key to the Highway.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is de Blues en Americana met Townes Van Zandt.

Ja, de Steve Miller Band en Steve Miller's Midnight Tango. Geschreven door Ben Sidran, 1970. Draaien we nu tegenwoordig zomerprogrammering. Dus ik draai muziek uit een bepaald jaar ook wat extra. En dat is 1970, als je het nog niet had gemerkt. En in 1970 had je allerlei bijzondere muziek eigenlijk. Ja, ga nog meer daarvan draaien. Maar eerst Station Call, want dit is Radio Capelle. En dit is dinsdagavond op Radio Capelle. Blues en Americana. Elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. En vanavond is dat met Floyd Mercantile.

I'm Always Chasing Rainbows en Floyd Mercantile. En dat zijn, ik vergeet haar naam steeds, dus dat ga ik opzoeken en dat vertel ik straks misschien nog wel. Hier eerst Michael Nesmith en de First National Band, Beyond the Blue Horizon.

0: Ja, Beyond the Blue Horizon. En dat is.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues in Amerikanen is weer terug hier met Leon Russell en A Song for You.

Ja, mooi was dat toch? Zeker. Braziliaanse muziek. In Argentina heet de CD. En dat zijn Maria Creuza, Toquinho en Vinnie de Moraes. Es ahí que tú, que yo te amar.

klassiek 1970 nummer. De Slickers waren dat en Johnny Too Bad. En we gaan eruit. We gaan eruit met Chad Atkins en Jerry Reed. En daarna een stukje Charlie Parker. En nou, dank voor het luisteren maar weer. En volgende week meer blues in Americana. God, dan zijn de zomer, is de zomer al bijna weer voorbij. Nou, natuurlijk nog niet. Want we hebben nog een hele lange nazomer daarna. En nou, tot volgende week maar weer. Bedankt, hè. Dag.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhelde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt al een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur liep op naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 16 en in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend, op de 1e augustus op zaterdag, veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur rond de graad of 14. En zondagmiddag kan het zo'n 26, lokaal 27 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de borstjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Tim Harden met iets wat we wel kunnen gebruiken. A Simple Song of Freedom uit 1969.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 28 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond tentoonstelling Wonderen Waterplantenwereld. De column van Joost Kieviet en de erop uitkaart van de Hoekse Waard. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Stevie Nicks was dat, een Destiny. En daarvoor de Style Council, een Long Hot Summer. Nou zegt dat wel. Ons eerste onderwerp vanavond. De Vereniging van Botanische Kunstenaars Nederland bestaat 20 jaar. Ter ere van het jubileum hebben de leden een botanische afbeelding van een waterplant gemaakt. De 50 beste inzendingen zijn te bewonderen in het Westlands Museum. Eline Hoogendijk is aan de lijn bij Terracox.
1: Welkom Eline.
2: Goeiedag.
1: Fijn dat je aan de telefoon bent. Het Westland Museum, daar gaat die tentoonstelling plaatsvinden. Waar bevindt dat zich eigenlijk?
2: Het Westland Museum bevindt zich in Honselersdijk.
1: Ja?
2: En dat is een heel leuk, authentiek museum. En het is goed bereikbaar.
1: En het thema is gewoon het Westland in al zijn vormen, of gaat het vooral over de tuinderijen?
2: Het gaat met name over de tuinderijen. Er is ook een hele leuke buitenpresentatie met fruitbomen. En binnen is een veiling waar je zelf kunt oefenen met kopen onder de klok.
1: Oh, ja.
2: Maar er zijn heel leuk, maar er zijn ook heel veel vondsten, zeg maar, die nog gedaan zijn in de tijd van de Romeinen en uit de middeleeuwen. En die zijn ook allemaal te bezichtigen in het museum.
1: Nou, wauw, ik hoor het al veel omvattender dan ik had gedacht.
2: Ja.
1: Dan die tentoonstelling.
2: Ja,
1: we gaan even naar die tentoonstelling. Nou is het Westland heel waterrijk, overal slootjes en verbindingen tussen die tuinen. Vanwaar nu de focus op waterplanten?
2: Nou, vanuit de Botanisch Kunstenaars hebben wij elk jaar een tentoonstelling, een ledententoonstelling.
1: Ja.
2: En daar hangt meestal een thema aan.
1: Ja.
2: We wilden al heel lang een tentoonstelling over waterplanten maken met z'n allen. En ja, toen is eigenlijk de samenwerking met het Westland eigenlijk een soort vanzelfsprekend tot stand gekomen. Ook omdat daar natuurlijk heel veel inderdaad water is.
1: Ja.
2: We hebben natuurlijk vanuit Botanisch Kunstenaars, wij hebben al wilde planten allemaal getekend. Dus die van nature ook in Nederland verder voorkomen. Dus, want het Westland is natuurlijk, er zijn hoofdzakelijk kwekerijproducten.
1: Ja.
2: Dus maar wij hebben ons gefocust echt op de botanische planten die van oorsprong ook in Nederland voorkomen.
1: En waar moet ik dan aan denken, behalve kroos en riet?
2: Nou, we hebben waterlelies en gele lissen en waterdrieblad. Er zijn ontzettend veel waterplanten. Moet ik eerlijk zeggen, we hebben ook de oeverplanten meegenomen. Dus moeras.
1: Nou maken jullie daar een botanische tekening van.
2: Ja.
1: Dan moet ik meteen denken aan een tekening die geschikt is voor het onderwijs. Wat maakt een tekening botanisch?
2: Een botanische tekening is echt naar het onderwerp getekend op ware grootte. En alles wordt dus ook echt opgemeten. En aan de hand van de aquarel die wij, tenminste de meeste mensen maken een aquarel of met kleurpotlood, zou de plant ook echt te determineren moeten zijn. Dus alle onderdelen van de plant moeten ook kloppen echt met de onderdelen die je in het echt ziet.
1: Dus elk nerfje en elke stamper en elke meeldraad wordt helemaal exact weergegeven.
2: Ja, ja.
1: En is dat ook zo dat de plant uit de grond moet om ook de wortel weer te geven, of dat dan weer niet?
2: Sommige mensen doen dat wel, dat mag wel, zeg maar voor de volledigheid.
1: Ja.
2: Maar heel veel mensen hebben dat ook voor de tentoonstelling niet gedaan. Dus uiteindelijk is dat niet echt noodzakelijk. Je mag ook in principe alleen de bloem schilderen met een paar bladeren.
1: Ja, nou hoeveel van die tekeningen hebben jullie binnengekregen? Want de leden van die botanische vereniging zijn allemaal aan de slag gegaan, toch?
2: Ja, nou niet alle leden van de vereniging zijn werkend lid.
1: Ja.
2: Dus we hebben een zestigtal werkende leden. En we hebben 50 werken hebben wij gekregen. Dus 50 mensen hebben iets gemaakt.
1: En je zou zeggen, als het allemaal botanische tekeningen zijn en het moet zo natuurgetrouw mogelijk, dan lijken ze allemaal zeker heel erg op elkaar als het over de zwanenbloem gaat. Ik noem maar wat.
2: Nee, want we hebben daar natuurlijk een systeem voor. Dus we maken een hele lijst met alle waterplanten die er in Nederland voorkomen.
1: Ja?
2: En dan kunnen mensen daar uitkiezen.
1: Aha.
2: Dus we hebben ook wel echt duidelijk gezegd van één zwanenbloem.
1: Ja,
2: oké.
1: Okay. Dat is een hele grote diversiteit, dat hoor ik al.
2: Ja, dus het zijn allemaal verschillende planten die er te zien zijn.
1: Ja, en wat hoop je dat het mensen brengt om nou eens al die planten en die biodiversiteit in aquarellen te zien?
2: Nou, het geeft een heel erg leuk beeld van wat er aan waterplanten in Nederland te zien is. Er is nog niet zo heel veel over waterplanten gedaan, ook niet in het verleden. Dus het geeft echt een heel leuk beeld. Wat ook ontzettend leuk is, dat natuurlijk al die verschillende kunstenaars een andere visie hebben op het maken van kunst. Want uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen handschrift. Dus ja, ook dat is heel divers. En sommige mensen, ja, die hebben daar gewoon hele bijzondere afbeeldingen gemaakt. Dus de diversiteit binnen de afbeelding is ook heel groot.
1: Misschien verrast het mensen wel dat er zoveel verschillende waterplanten zijn.
2: Ook dat. En iedereen heeft zijn eigen manier van, weergave ook van de planten.
1: Nou, het dus klinkt... iedereen,
2: ja, dus het is een hele leuke, diverse tentoonstelling.
1: Het klinkt als een aanrader zeker om daar eens naartoe te gaan. De gegevens. Het Westland Museum is in Honselesdijk. Tot wanneer is die tentoonstelling nog?
2: 18 oktober, ja.
1: Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken. Mooie tip voor deze zomer tot aan de herfst. Elina Hoogendijk van de Botanische Vereniging. Dank je wel.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid. De late avond bij Radio Capelle.

0: chambre à louer.
1: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

Achtereenvolgens hoorde je Alain Bachon en Les Amants d'un Jour en The Pretenders, een hymn to her. Zometeen Joost Kieviet en zijn nieuwe column naar The Beach Boys en Forever.

0: Meer bomen. Meer bos, maar ook bomen buiten het bos. Dat hebben we nodig. Bomen zijn belangrijk met de klimaatverandering waar we nu middenin zitten. We investeren ongelooflijke hoeveelheden geld in ondergrondse opslag van CO2. Bomen doen dat gratis. En wat is er eenvoudiger dan het planten van bomen? Onze Rijksoverheid vond ook dat er meer bomen moesten komen. In 2020 kwam er een nationale bossenstrategie. Binnen 10 jaar moest er 37.000 hectare extra bos aangeplant zijn. Uitbreiding van het bestaande bossen met 10%. Mooi toch? Maar ja, er kwam niet veel van terecht. Tussendoor kwam er een kabinet Schoof. En die schrapte de vondsten om dit mogelijk te maken. Er is nu ruim 3000 hectare nieuw bos aangeplant. Dat blijft dus ver achter bij de doelstelling. En de oorzaken? Gebrek aan ruimte. Wegvallende financiering. En concurrentie met andere ruimtevragende activiteiten. Dat kun je simpel samenvatten. Geen prioriteit. Het is gewoon een kwestie van de juiste keuzes maken. In ons land wordt meer dan de helft van het akkerland en bijna al het grasland gebruikt voor de teelt van veevoer. Minder zou beter zijn. En dat geeft veel ruimte voor extra bomen. Bomen zijn niet alleen belangrijk om de oorzaak van klimaatverandering aan te pakken. Ook voor de gevolgen kun je ze niet missen. Vooral in stedelijk gebied moeten meer bomen komen om mensen te beschermen tegen de hitte en oversterfte te beperken. Op een hete dag kan het op een betonnen trottoir al snel 50 tot 60 graden Celsius worden. Onder een boom kan het tientallen graden koeler aanvoelen. Ze geven schaduw en doordat ze water verdampen werken ze als een soort natuurlijke airco. Voor de verdamping onttrekken ze energie aan de omgeving waardoor de lucht afkoelt. Meer bomen buiten bossen was ook een doelstelling van de bossenstrategie. Of dat wel goed gaat, weten we niet. Er is geen goede registratie van het aantal bomen. Er wordt veel gekapt, maar ook weer nieuw aangeplant. Een inschatting is dat het bomenbestand nu ongeveer stabiel is in ons land. Duidelijk is dat het rijksbeleid faalt. Meer bomen planten lukt tot nu toe niet. Gemeenten en waterschappen moeten zich er ook voor inzetten. Daar merk ik niks van. Het waterschap op de Zuid-Hollandse eilanden heeft juist een beleid om niet meer bomen aan te planten. Ze willen het huidige bomenbestand handhaven, maar ook niet meer dan dat. En nu meer bos niet lukt, verschuift de aandacht naar meer bomen buiten bossen. Meer houtwallen, rijenbomen en zogenoemde groenblauwe dooradering. Het netwerk van waterlopen, dijken en wegen wordt dan gebruikt voor de aanplant van extra bomen en struiken. Op zich geen verkeerde gedachte, maar er blijft gewoon ruimte nodig en dat vraagt om keuzes. En dat blijft lastig. Bijvoorbeeld bomen en struiken langs water lopen. Het waterschap is daar vaak allergisch voor. Ze willen daar juist de bomen weg hebben. Ze verplichten ook grondeigenaren om bomen te kappen. Ik kreeg zelf ook afgelopen winter een dwangbevel van het waterschap. Ik woon aan een wegsloot van het waterschap en in een brief kreeg ik de mededeling dat ik in overtreding was. En dat ik alle bomen en struiken langs de sloot moest weghalen. Met een trekker moest het onderhoud gedaan kunnen worden. Het maakte mij opstandig. Er is al ruim 100 jaar een boomgaard langs die sloot. En het onderhoud wordt altijd van de weg afgedaan. Ik heb me verzet tegen de kap en het waterschap heeft toegegeven. Mijn bomen blijven staan. Maar veel eigenaren doen wat het waterschap zegt. En kappen onnodig bomen en struiken. De argumenten van het waterschap om bomen te weren langs water zijn aan herziening toe. Er zijn zowel voor- als nadelen. De nadelen zijn doorslaggevend voor ons waterschap. Zo komt blad van de bomen in het water terecht. Verterend blad vraagt zuurstof en dat kan nadelig zijn voor de waterkwaliteit. Het onderhoud van een watergang kan wat duurder worden als bomen in de weg staan en machines er niet goed bij kunnen. Maar met het veranderend klimaat gaan de voordelen zwaarder wegen. Door schaduw warmt het water minder op. En dat is goed voor de waterkwaliteit. De explosieve groei van algen en kroos wordt beperkt. Bomen en struiken maken de oevers sterker. En ze zijn belangrijk voor insecten en vogels. En ze houden meststoffen tegen. Minder uitspoeling van stikstof is belangrijk voor de waterkwaliteit. Meer bomen en struiken zijn nodig om ons aan te passen aan het veranderend klimaat. Daarom moeten we oude bomen koesteren en nieuwe bomen aanplanten.
1: Dit is de late avond van Radio Capelle.

Muziek met een boodschap van de Cranberries. War Child was dat. En daarvoor, soms gaat de tijd zo snel. Van Abel. Zometeen de erop uitkaart van de Hoekse Waard. Naar Tellyse Valles.

Stars would all

0: Oorspronkelijk een grote hit voor David Gates en Brad in de jaren 70. En opnieuw gemaakt door Telly Savalas, oftewel Kojak. Je weet wel, die kale met die lolly in zijn mond. We gaan naar ons volgende onderwerp. Nu de dagen lang zijn en het heerlijk is om erop uit te trekken, is er eigenlijk geen beter moment om de Hoeksche Waard te ontdekken. De gratis erop uitkaart van de Hoeksche Waard Actief is hiervoor een uitstekende gids. Jessica de Geus van Hoeksche Waard Actief is aan de telefoon bij Jan-Willem de Vries.
1: Misschien denkt u, u kent het allemaal wel, maar wij weten zeker er is nog veel meer te ontdekken. En daar helpt de gratis erop uitkaart van Hoeksche Waard Actief bij. Goeiedag Jessica van Hoeksche Waard Actief. Jij kan ons alles vertellen over deze erop uitkaart.
2: Goeiedag Jan-Willem. Ja, dat klopt. De erop uitkaart is dit jaar een nieuwe editie. In voorgaande jaren had de kaart een andere naam en een ander jasje. En dit jaar hebben wij de handen ineengeslagen met Natuurlijk Hoeksche Waard. Waarin wij samen inwoners en bezoekers van onze gemeente inspireren wat er allemaal te doen is in de Hoeksche Waard.
1: Wat maakt deze kaart anders dan een gewone wandel- of fietskaart?
2: Deze kaart laat een andere kant zien. Ook echt plekjes die je minder vaak op een standaard inspiratiekaart zou zien. Wij zoomen ook in op het stukje bewegen, op cultuur. En we geven aandacht aan een gezond dagje uit.
1: De kaart brengt sport, cultuur en gezondheid samen. Hè? Hoe zie je dat terug op de kaart?
2: Nou, eigenlijk zie je dat terug doordat je voldoende aanbod hebt tot fiets- en wandelroutes. Dus je bent lekker in beweging. En op zo'n route kom je allerlei mooie plekjes tegen. En is er ook aandacht voor watertappunten. En het tot rust komen bij een rustpunt. Of lekker even een bewuste keuze maken bij een samenbewust horecaondernemer.
1: Staat er ook een plek of route op de kaart waar jij persoonlijk heel enthousiast van wordt?
2: Ja, voor mij was het echt helemaal nieuw, maar je schijnt in het mooie natuurgebied Oeverlanden het spelletje boter, kaas en eieren te kunnen spelen.
1: Vertel.
2: Ik heb hem ook nog niet gezien. Ik ga hem deze zomer ontdekken. Maar ik ben heel benieuwd of er al luisteraars zijn die het kennen. En laat het ons weten.
1: Zijn er in de Hoeksche Waard nog meer verborgen pareltjes die veel inwoners misschien niet eens kennen?
2: Nou, ik zou mensen willen laten uitdagen om de kaart vooral in hun dorp eventjes op te pikken. En eens te kijken in eigen gebied. Maar vooral om lekker op pad te gaan in een gebied in de Hoeksche Waard waar je nog niet bent geweest. En ontdek het zelf wat bij je past.
1: Het is niet alleen voor inwoners van de Hoeksche Waard, maar ook voor toeristen die hier langskomen.
2: Zeker. De kaart laat denk ik voldoende zien van ons mooie groene eiland met voldoende beweging, maar ook hele mooie bezienswaardigheden. En dan vergeet het eiland 10 gemeenten. Dat blijft natuurlijk toch een uniek iets om te bezoeken.
1: De kaart is gratis verkrijgbaar in alle dorpen. Waar kunnen ze hem dan ophalen?
2: Ja, dat ligt is heel verschillend. In ieder dorp is die verkrijgbaar. En dat kun je weten doordat als je bij ons op de website op

0: boekzwaardactief.nl gaat en je klikt het kopje gezondheid aan. Scroll je naar beneden, erop uit. Klik je aan en dan kun je klikken op waar verkrijgbaar. En daar hebben we alle dorpen neergezet. En te zien is waar die in het dorp te krijgen is. Dus dat kan zijn bij een supermarkt, dat kan bij de huisarts zijn, dat kan bij de bibliotheek zijn. Dus er zijn in ieder dorp diverse punten waar de kaart af te halen is.
1: Maar het kan ook digitaal, hè?
0: Zeker, op de website wat ik je net vertelde. Daar kun je hem ook eventjes inkijken of zelfs downloaden, zodat je hem op je telefoon of op je tablet kan bestuderen.
1: Er zijn ook bewuste ondernemers toegevoegd aan de kaart. Wat voegen die toe?
0: Ja, een samenbewust ondernemer die voegt toe aan het stukje dat wij, dat cultuur en sporten brengt een gezonde leefstijl met zich mee. En mensen die daar een waarde aan hechten, die hebben bij deze samenbewust ondernemers net wat ruimer de keus tot bewust en lekker en gezond eten en drinken.
1: Ja, en dan ook nog producten van eigen bodem?
0: Zeker, ze werken veel al met streekproducten. En je kan kiezen tussen het stuk dat je zegt, nou, ik sla de patatjes af, die heb ik niet nodig. Maar je kan ook kiezen voor een lekkere salade of een stukje vega. En er zijn natuurlijk ook bij de kindermenu's net iets meer keuze dan bij de meeste restaurants.
1: Nog even een vraag. Je kan fietsen, je kan wandelen, maar zijn de routes ook geschikt voor gezinnen met de kinderwagen of mensen met een rolstoel?
0: Nou, dat is wel een mooie. We hebben grote routes waarbij je ook zelf de routes kan afsnijden omdat de straatnamen op de kaart staan. Maar we hebben één specifieke route die echt voor iedereen toegankelijk is. Dus of je nu met een kinderwagen, skiers of een rolstoel bent, dan adviseren wij de Sint-Antoniepolderroute. Deze route laat je molens zien en neemt je mee over de dijkjes door het mooie polderlandschap.
1: Als jij het komend weekend de luisteraars één route of een uitstapje zou aanbevelen, welke zou dat zijn?
0: Dan zou ik zeker aanbevelen om lekker 10 gemeenten te bezoeken. Blijft toch heel bijzonder om van eiland naar eiland te hoppen. Maar vooral het pontje blijft toch altijd een mooie belevenis.

Sarah McLachlan was dat, met Gravity. En dat was de late avond van dinsdag 28 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Tom Waits blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar en TBS met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdrage van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrijkwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt wel een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur liep ook naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximum temperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximum temperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimum temperatuur van 16 en in de middag een maximum temperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend... Op de 1 augustus op zaterdag veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit de noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur rond de graad of 14 en zondagmiddag kan het zo'n 26, lokaal 27 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Welleroyter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Welleroyter verhuurde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van ZKZ vandaag. Ik ben Thomas Bresser. De A16 is toe aan onderhoud. Rijkswaterstaat zal daarom in het weekend van vrijdag 7 augustus... tot en met maandag 10 augustus de A16 afsluiten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Vooral mensen die richting Capelle aan de IJssel reizen... zullen hiervan hinder ondervinden. De afrit is alleen bereikbaar via de parallelrijbaan vanaf de oprit Feyenoord. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Rijkswaterstaat is van plan het asfalt te vervangen, de bermen te verlagen... en onderhoud uit te voeren aan de vangrail, bruggen en viaducten. De werkzaamheden duren nog tot en met oktober. Tennisclub Capelle heeft maar liefst €6.000 opgehaald voor Voedselbank Capelle. Dankzij bijdragen van sponsoren, leden en deelnemers aan het Open Toernooi 2026 is dit bedrag tot stand gekomen. Het Open Toernooi 2026 behoort tot de grootste tennis- en padel-evenementen in de regio. Met de donatie wil de vereniging een bijdrage leveren aan het belangrijke werk dat de Voedselbank dagelijks verricht voor inwoners van Capelle die ondersteuning nodig hebben. In Capelle is maandagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De bus stond geparkeerd naast een kerkgebouw aan de spoorlaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in de brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweerlieden konden de vlammen snel bedwingen en het busje stond ver genoeg van het kerkgebouw verwijderd, waardoor deze geen schade opliep. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie lees je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 28 juli. Vandaag wordt al een warme dag met veel zon, een paar mooie weerwolkjes en de temperatuur loopt op naar zo'n 28 tot 29 graden. Lokaal in de bebouwde kom hier en daar al tropisch warm met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Komende avond en nacht is het vrij rustig en helder. Het koelt af naar 17 tot 18 graden bij een zwakke wind uit het zuiden. En morgen schijnt de zon volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de zuidelijke richting, waarmee zeer warme lucht wordt aangevoerd. En het kan in de middag rond de 32, lokaal 33 graden worden en het blijft uiteraard overal droog. Op donderdag gaat de wind om naar een westelijke richting en dat betekent aanvoer van minder hete lucht. Maar voor het zover is, hebben we nog een warme nacht tegemoet, want in de nacht van woensdag op donderdag wordt het niet kouder dan 19, lokaal 20 graden. Donderdag overdag dan een matige wind, de windkracht 3 uit een westelijke richting. Flinke zonnige periode, een paar wolkenvelden, overal droog en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag is er een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het waarschijnlijk toch ook overal weer droog. Een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een zonnige periode met een afwisseling van mooi weerwolken. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur van 16 en in de middag een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. En in het weekend, op de 1 augustus op zaterdag, veel zon, een paar mooie weerwolken, een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op zondag waait de wind uit het noordoosten en dan wordt de aangevoerde lucht alweer nog iets warmer. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. De minimumtemperatuur rond de graad of 14. En zondagmiddag kan het zo'n 26, lokaal 27 graden worden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 55-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en aanranden van een 7-jarig meisje. In augustus vorig jaar verliest de moeder van het jonge slachtoffer haar kort uit het oog en slaat de verdachte toe. Hij trok het meisje de bosjes in, legde haar op de grond en drukte zijn hand op haar mond. De moeder vond haar dochter huilend terug, waarna het meisje vertelde wat er was gebeurd. Daarop heeft de moeder direct de politie ingeschakeld. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had 5 jaar cel geëist. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt voor het bezit van 500 kilo zwaar vuurwerk. Dat bewaarde hij in een schuurtje in een woonwijk in Rotterdam. Bij verschillende politiecontroles zijn in mei en juni naast de Rotterdammer nog 8 verdachten opgepakt vanwege het bezit van zwaar vuurwerk. En in totaal is er 825 kilo in beslag genomen. De politie vond onder meer 50 cobra's en ook werden er vuurwerkmitrailleurs gevonden. Met zulke wapens zijn in het verleden hulpverleners beschoten. Floating Farm, de drijvende koeienstal in de Rotterdamse haven, stopt. De drijvende boerderij gold jarenlang als een innovatief voorbeeld van circulaire landbouw. In 2024 legde Floating Farm een nieuwe stalvloer uit Duitsland aan, maar die voldeed niet aan de wettelijke eisen voor ammoniakuitstoot en moest worden vervangen. Omdat de vergunning eind 2027 afloopt, besloot het bedrijf dat niet te doen. Daarop legde DCMR een last onder dwangsom op, waar Floating Farm bezwaar tegen maakte, maar dat werd afgewezen. De koeien op de farm gaan nu in de verkoop. Doelman Timon Wellenreuter kan komende weken niet in actie komen voor zijn nieuwe club VfL Wolfsburg. De van Feyenoord overgekomen keeper heeft vrijdag een knieblessure opgelopen tijdens het vriendschappelijke duel met Olympique Lyon. Wellenreuter verhuilde 2 weken geleden Feyenoord voor Wolfsburg. De 30-jarige Duitser speelde sinds 2022 in Rotterdam, waar hij vorig seizoen aanvoerder was. Het weer, vanavond eerst nog zon, vannacht helder, het koelt af naar 18 graden. Morgen volop zon, droog en tropisch heet, met een middagtemperatuur van 32 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare.